Ja, wat zeg je volgens mij op de 26 voor televisie in de telefoon van Otto, hè? Tja, tja. Of heb je...

Ja, wat zeg je van World Cup 2026 door televisie in de telefoon van Otto, hè? Tjoe, tjoe. Of heb je...